0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hem het

bij me had. Maar lange dagen werden weken en daar wen ik maar niet aan. Het gebeurt meermaals dat ik even in een herinnering verdwaal.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik dan alleen? Even schuilen voor de stormen om me heen. Ik weet het liefste, ik liet je vaak.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova. Radio.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:07 s'avonds en duurt tot 21:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dicht bij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Richel van Ling met Toch zal ik lachen als je gaat. Goedemorgen, morgen. We zijn donderdag 6 augustus. Fijn dat u luistert hier naar Radio Nova. Dit is Tom Jones, Help Yourself.

We gingen terug met deze klassiek naar 68, Tom Jones. Je bent dus best snel als je nog zo'n eclipsbril wilt voor de zonsverduistering van 12 augustus. Opticiens verwachten dat de voorraad tegen einde van de week op zal zijn. Zo'n bril blijft dus wel essentieel, omdat rechtstreeks in de zon kijken blijvende netschade kan veroorzaken. Een zonnebril of improvisatiemiddeltjes die bieden geen bescherming.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Ja.

0: I'm crazy. Great Balls of Fire.
1: The Great Balls of Fire, Jelly Lewis. Artiesten uit België en Nederland domineren de affiche van Suikerrock in Tienen. Met 73 van de 76 artiesten die uit de Lage Landen komen. Voor organisator Walter Kestens is dat een logische keuze. Die goed aansluit bij de noden van het publiek. Waarom zouden we verder gaan zoeken als we steengoede artiesten hebben in eigen streek? Graddame, hey, waar was je nou?

Nathalie, mijn mama lief. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt en droog. Het wordt maximaal 21 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Aan de kust klaart de hemel op in de loop van de dag. Vanaf zaterdag wordt het opnieuw warmer voor het hele weekend. En maandag zelfs code geel voor hitte. Frans Joosting, de waarheid die voel je.

het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valdusco, denk

0: gaat je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.
3: Jan Bakker, dat is

Get ready met dansen hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. En ook dierenliefhebbers. We hebben twee witte paarden van Erik en Sanne.

0: don't talk back.
1: Yakety yak, yakety yak.
2: ...1958, de Coasters met Jackety Jack. Nederlandstalig werk van Niels Leeman. Ik kom niet meer naar huis vannacht.

Nog zo'n oudje uit de jaren 60, Manfred Mann. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het muziekprijs hier bij Nova. Jimmy Rutgers.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Fantastisch om Sierke is weer van de partij. En toen kwam jij. Welkom bij het tweede gedeelte. Het muziekprijs van deze donderdag. Justin De Wilds is dit met Schoonheid.

Justin De Wild. Twee dagen nadat de blauwalg werd vastgesteld in de zwemzone van Sport Vlaanderen domein in Hoofdstade, wordt dat strand opnieuw opengesteld. Zo meldt Sport Vlaanderen.

Lippaldriem het helemaal. In Uitbergen, dus een deelgemeente van Berlaren, moet een kinderdagverblijf 3 maanden dicht. Het agentschap Opgroeien gaat enkele klachten onderzoeken over dat kinderdagverblijf die werkt met kinderen omgaat. Op basis daarvan kan mogelijke risico's in kaart brengen. En of het veilig is voor de kinderen.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of

We gaan terug naar 77, de Commodores met Easy. John West en Mike Patterson, een vriend.

Bobby Prins met Belmenu. De politie geeft tijdens een grote controle op een avondmarkt en bij een kledingwinkel in Blankenbergen bijna 1000 namaakgoederen in beslag genomen. Er werd ook één geseinde persoon aangetroffen, zo meldt de politie.

Ruim 20 jaar terug de tijd en Janske met Jij bent niets meer vrij. Ja. Iedere dag weer eigenzinnig en anders. Radio Nova natuurlijk. Tinus van der Weijden.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Dit is Radio Nova met

Dat is ook nog zo'n smart wat van, maar daar ging je terug de tijd in. Met Ik dans met een ander, maar ik kijk naar jou. Albano en Romina Power. Zon, zeestrand, dat zonnig gevoel hier bij Nova. Charazana.

Albano en Romina Power met Charazam. Zeg, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we vrijdag. Ben ik van partij om 9 uur hier bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Suzy Maro.

0: en Nederlandstalige muziek. Het Muziekpaleis met Jan Bakker bij Radio Nova.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:07 s'avonds en duurt tot 9:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig, later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

als ik heel eerlijk moet zijn, ik was eigenlijk best wel blij. Ik was gisteravond, was ik zo nog wat aan het zoeken op het internet en plotseling kwam ik een bericht tegen. Grote comeback verwacht van Marco Borsato in 2027. Maar na wat opzoekwerk en dergelijke en het management van Marco Borsato, die dat toch tekst en uitleg heeft gegeven, blijkt het allemaal fake news te zijn. Voorlopig dus nog geen comeback voor deze beste Marco Borsato. Maar we draaien hem wel een keertje hier op de radio. Het nummer dat heette Vrij Zijn. Zo, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij op de donderdag hier bij Radio Nova. Dit is Lunchen met Ruud. Dankjewel. Dankjewel aan Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. En tot en met 1 uur of 1. Veel muziek terug in de tijd. En straks na 12 uur de quote en plaat van de dag.

Orkestwel, zo moet het zijn. Maneuvers in the Dark met hun allergrote hit van heel lang geleden, Enola Gay. Ja, en over Enola Gay gesproken. Op de dag van vandaag, 6 augustus, voor het eerst zetten de Amerikanen een atoombom in. Het vliegtuig Enola Gay werpt de bom, genaamd Little Boy. De explosie vernietigt de Japanse stad Hiroshima. Tienduizenden mensen sterven als gevolg van de explosie. Als gevolg van een stralingsziekte sterven nog eens tienduizenden. Ja, dat gebeurde allemaal op de dag van vandaag in 1945 alweer.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

Ja, ze bestaan nog altijd, hoor. Schrijf ze nog niet af, de havenzangers, al zijn ze maar met z'n tweetjes meer. Ze hebben trouwens een nieuwe plaat uit onlangs nog uitgebracht. We hebben dat hier al gedraaid, maar deze was van enkele jaren geleden. Het is niet te geloven, inderdaad, de havenzangers. En wat ook niet te geloven is, 6 augustus 1926, de Amerikaanse zwemster Gertrude Adderley slaagt erin als eerste vrouw in de geschiedenis het kanaal over te zwemmen. Slechts 5 mannen zijn haar voorgegaan. Ze zwemt de afstand bijna 2 uur sneller dan de snelste man tot dan toe. Bij thuiskomst krijgt de zwemster een tickertape-parade in New York. Ja, en er staan beelden bij. Beelden weliswaar zonder geluid, maar men ziet dat ze dan dus in Frankrijk het water ingaat en dan heel wat uren later in Engeland aan wal gaat. Jawel, deze oversteken van het kanaal op de dag van vandaag, allemaal in 1926.

0: Die herinneringen komen allemaal voorbij. De muziek uit je jeugd vergeet je nooit.
1: Wow.
0: 24 uur per dag op Radio Nova. En Ruud van Opstal.

deze beste man heeft zulke fijne muziek gemaakt. Hè? Deze Elton John, inderdaad, die welgekende Crocodile Rock. Ja, de ochtendkranten, hè? Ze liggen hier nog in de studio van Radio Nova. Jan Bakker heeft ze daar straks al een klein beetje doorgenomen. Maar wat mij toch wel opvalt is dat we een heerlijke zomerel hebben gehad. En er komt nog redelijk wat op ons af, als we het allemaal mogen geloven. Jawel, maar de kustgemeenten, jawel, die verdienen goed wat centjes aan al die strandbars die daar op het strand staan. U bent er misschien de afgelopen zomer al wel geweest. Wel, wel. Daar komt heel wat geld binnen, maar de gemeente moet daar ook heel wat centjes voor hebben om dat allemaal te kunnen uitbaten. Al daar aan de kust.

0: Oh, Pidjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Nederlandstalige muziek en oldies.
6: Die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.

liedje dat door redelijk wat artiesten wordt gezongen. Deze Ik heb heimwee naar jou. Dit was 1970. Dit was inderdaad Ricky Gordon. Ja, ik zie dat er op de dag van vandaag terug in de tijd in 1965 wel wat te doen was rond de Beatles. We gaan dat straks in deel 2 nog even behandelen. Het gaat om een hele fijne plaat die we dus straks allemaal gaan draaien in deel 2. En wat hebben we nog in deel 2? Uiteraard de quote en de plaat van de dag.

Ja, André Hazes heeft tegenwoordig een eigen podcast samen met zijn zus Roxanne, geloof ik dat ze heet. Ik ben dat een klein beetje aan het volgen. En de zoon van André Hazes junior, Dree, die heeft laten weten van papa wel, de Leef is het stomste liedje wat jij ooit hebt gemaakt. Gisteren wisten ze dat te vertellen in hun podcast. Het was wel iets heel grappig om naar te luisteren. Maar de zoon dus van André Hazes junior, die vindt er allemaal maar niks aan. Het liedje Leef en zeker die A. Hij vindt daar helemaal niks aan. Hij moet daar ook altijd heel grappig om lachen. Maar papa, dat je dat ooit hebt kunnen opnemen. Maar die plaat, die heeft wel flink wat centjes in het laadje gebracht. Die welgekende Leef, niet alleen in Nederland, maar uiteraard hier ook bij ons in Vlaanderen. Jawel, hey, goedemorgen allemaal. We gaan alweer langzaam richting 12 uur. Nu met instrumentale muziek van Paul Mariette.

Ja, zo af en toe mag je dat dan wel eens heel graag draaien. Favoriete instrumentale nummers en gedachten? Laat het gerust weten via ruud@radionova.be. Ofwel een berichtje via onze Radio Nova app. Allemaal heel gemakkelijk. Goedemorgen allemaal. Met jullie radio aan? Dat zou zomaar kunnen. Dit is Lunchen met Ruud hier op de donderdag alweer al. Nu met

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal.

Ja, Only Lies hadden we ook van deze band, Greenfield & Cook. Maar deze was er uiteraard ook, hè. Don't Turn Me Loose, aan de start van deel 2. Lunchen met Ruud bij Radio Nova. En dat allemaal op deze donderdag namiddag 12 uur voorbij. Ja, het is weer zover, hè. De lunch is weer begonnen. In ieder geval hier toch. Heeft u wel al op? Wel, dan hoop ik dat het gesmaakt heeft. Moeten we nog gaan beginnen. Smakelijk eten allemaal. Ik zorg ondertussen hier op Radio Nova voor nog wat fijne muziek tot en met 1 uur. Ja, deel 2 wil ook zeggen zometeen de quote. En we hebben natuurlijk nog de plaat van de dag die we gaan draaien. Die is trouwens nu al te ontdekken op onze Facebookpagina. Radio Nova, eigenzinnig anders. Goedemiddag allemaal.

Het is zo'n Elvis klassieker die dan weer niet al te vaak wordt gedraaid op de radio. Dus dan maken wij er hier in het programma gebruik van om dat lekker wel te doen. Een prachtnummer, alweer uit 1961 hoor. His Latest Flame, dat was inderdaad Elvis Presley. En we zijn nu toe aan onze plaat van de dag. Ja, er zijn toch altijd nog mensen die vragen van Ruud, kunnen wij ook inschrijven voor die plaat van de dag? Nee, dat kan dan weer jammer genoeg niet, want die plaat van de dag, die wordt allemaal geregeld door Gerda. Zij zorgde dan op haar beurt voor dat er op onze Facebookpagina 's morgens vroeg al een hele leuke bankkaarde verschijnt. In die bankkaarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het om dit prachtige nummer van Michael Lanzo. Een lied voor jou. Dat draaien wij hier op Radio Nova.

0: van op stal.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

Ja, hij heeft een hele interessante hobby, hoor, deze beste René Vroger uit Nederland. Want hij vindt het heel fijn om lekkere, extra, hele dure wagens aan te kopen. En dan weer te verkopen, Bentleys en dergelijke, om er dan heerlijk mee rond te rijden. En als dat allemaal kan, wel, dan heeft hij gelijk. Wat een fijne muziek. Dit was alweer uit de jaren 90, hoor. Just Say Hello, inderdaad. René Vroger hier op de radio. Hey, nog enkele ogenblikken en dan is het weer zover. Jawel, Gerda op de radio voor haar dagelijkse quote van de dag hier in het programma Lunchje met Ruud. Maar nu nog heel even op zijn Duits met die flippers.

0: Ja, we kennen ze natuurlijk van die hele grote hit Yes Sir, I Can Boogie. Dat waren de dames van Baccarat. Over dames gesproken, daar is ze weer bij komen zitten voor de quote van de dag.
1: Liefde gaat niet alleen over wat je zegt. Het gaat vooral over wat je voelt.

0: Zie je dat?
1: Ja, hij heeft samen met zijn madame ook een nieuwe plaat uitgebracht. Die welbekende Engelbewaarder. Een nummer dat we de afgelopen week hier nog gedraaid hebben in Lunchen met Ruud. Maar dit was de nieuwe single voor Davy Hielissen helemaal in zijn eentje. En elke dag wordt het mooier. En dat is uiteraard hier op de radio ook het geval. Ik heb hier nog een bericht gevonden op de dag van vandaag terug in de tijd. Het is 6 augustus. We gaan naar 1965. De Beatles brengen de plaat Help uit. Op deze plaat staat het nummer Yesterday. Het nummer is volgens de Guinness Book of Records het meest gecoverde nummer aller tijden. Aan het einde van de vorige eeuw roepen het blad Rolling Stone, de BBC en MTV Yesterday uit tot het beste popnummer van de 20ste eeuw. En willen we dat nog eens draaien hier op de radio? Wel, hier zijn de Beatles en Yesterday.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker.
3: Onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Ja, muziek die je op andere radio's niet hoort, die draaien we natuurlijk wel, hier bij Radio Nova. Ja, ook in deze lunch hè, bij Radio Nova, dagelijks van maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1 uur. Dit was uit 73 alweer al Wally Tax en Miss Wonderful. Ja, heeft u al goed naar het nieuws geluisterd? Heeft u de weerberichten al gevolgd? Maar van het weekend is het weer van dat, hè? Ik heb me laten vertellen dat we weer richting de 30 graden en meer gaan. Dus ja, wat hebben we toch een geweldige zomer, hè? Jan Dodema.
1: Als de

Ja, ze heeft een speciaal stemmetje, hè? Deze Wanda Jackson. Heel lang geleden alweer aan hoorde, begin jaren 60. En dat wel met There's a Party Going On. Wel, dat is hier op de radio ook het geval. Deze namiddag hebben we voor jullie natuurlijk nog Frank de Groef. Patrick de Groot komt nog langs, dus er valt nog heel wat te beleven hier deze donderdagnamiddag op de radio. Dankjewel om te luisteren. Graag tot morgen, 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luik afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout 2 geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar 1/3 een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

aflevering van het programma Into the Groove. Je hoorde Charlene met 1000 sterren gaan stralen. We zijn donderdag 6 augustus en de zon komt vandaag op om 6 uur 16. En die gaat onder om 21 uur en 20 minuutje. De maan die komt op om 23 uur 54. En morgen zakt die om 15 uur 51. En het is ook vandaag donderdag de gedaansverandering van de Heer. Meteen dan ook de nieuwste single meegebracht in het programma Into the Groove. Die samen met Sineke. Ik doe wat ik wil.

Je hoort ze hier allemaal bij Radio Nova, eigenzinnig anders, de Drifters uit 1964 met Saturday Night at the Movies. Ook nog even een dankwoordje aan mijn voorgaande collega, non-stop collega. En daarvoor kreeg je Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. Ik heb ook James Lloyd meegebracht. Keep on smiling.

0: taalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

van Veldhoven met Wat moet ik doen? Wat is het verschil tussen een juffrouw en een wesp? En ik ga jullie het antwoord ook direct meegeven in het programma Into the Groove. Een wesp die doet alleen in de zomer vervelend en de juffrouw doet het hele jaar vervelend.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Plaat 1980 alweer op de radio. Dan Hartman en Relight My Fire. En zometeen heb ik er eentje bij uit 1979. Van de Nolan Sisters. Ja, ja. En I'm in the mood for dancing.

De UT gaat razendsnel in het programma Into the Groove. Met mooie muziek op de radio. Martin Cox en Ga Door. We gaan eruit met Hanny. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Het kan altijd gebeuren na een dagje op stap geweest te zijn. Maar ik ben er terug na de klok van 15 uur. Met Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

2 van het programma Into the Groove. Je hoorde John Horton, ook een plaat van 16 jaar geleden. Hier ben je Radio Nova met My Love. Zometeen Luc van Meeuwen.

Hier allemaal bij Radio Nova, eigen ze nog anders die mooie klassiekers. Arthur Alexander met Miles and Miles from Nowhere. Gelezen op de grafsteen van een tandarts. Hier werd zijn laatste gaatje gevuld. En we zijn beland in 1987. Die samen met de Coming Arts. Onder leiding van Jimmy Somerville. Ex-Bronski Beat. En ze hadden een grote hit mee te pakken. Met Never Can Say Goodbye. Goeie.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.

met de formatie George Baker Selection uit 1977 met zijn Beautiful Rose. Doe iets moois en mensen zullen het je imiteren.

We zijn beland in de rubriek van iedere dag op de radio. John Spencer. En die heet dan Josephine in Ambiance Troef met Frank de Groof. En dit is Rita de

Dit is nog een uit de gouden jaren van de jaren 80. De Stranglers uit 84 met No Mercy. Als Batman op nummer 54 woont en Superman op nummer 56 en Spider-Man op nummer 60. Wie woont er dan op nummer 58? Het is de buurman. En dit zijn de heren van de Simple Minds. Somewhere, somewhere in somewhere.

0: draai je lekker
1: ons eigen goesting.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Gina!

In 1984 had er een grote hit mee te pakken, Rita Mitsuko, met Marcia Baila. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma Into the Groove. Nog veel luisteren met de komende collega's. In de eerste instantie is dat Patrick van Bever met het Spitsuur hier bij Radio Nova. We gaan eruit met Sandra Kim. Je weet wel, de dame die het Eurosong voor ons kleine Belgelandje won. Met J'aime la vie. Graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Deze plaat waarmee John Travolta in zijn witte pak op de dansvloer veroverde in Saturday Night Fever, een tijdloze disco-klassieker die 50 jaar later nog altijd precies doet wat het moet doen in beweging krijgen. Je hoort hem hier bij Radio Novia, eigenzinnige radio, op deze donderdag 6 augustus. Welkom, vrienden van de radio.

De plaat van Stan Ridgway, meteen ook een enorme hit met deze ijzersterke verhalende song over een jonge marinier in de Vietnamoorlog die gered wordt door de geest van een gigantische soldaat genaamd Camouflage. Dit is Starship.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn we al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

Nostalgie uit het jaar 1982, de plaat van Stella met Situ Emma Muziek. Zo bezorgde België destijds een fantastische vierde plaats op het Eurosongfestival. Dit is Steven Jansen, jij bent alles.

deze gigantische wereldhit uit 1984. Het nummer is afkomstig van de soundtrack van de film The Woman in Red en won destijds zelfs een Academy Award voor de best originele plaat. Je hoort hier Stevie Wonder. Dit is Michelle Wolsink.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

Suzy Morgan, de Britse popzangeres die begin de jaren 60 enorm populair was. Ze is wereldwijd het meest bekend om haar gigantische vrolijke hit, deze plaat Bobby's Girl. Dit allemaal hier op je eigenzinnige radio. We gaan nog even Sweet Sensation voor jullie gaan draaien uit het jaar 1974 met Seth Sweet Dreamer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Dit is hem. De schrik van de lage landen. Patrick de Groot.

We keren nog even terug naar de hitparaden van 1963. In die tijd bestormde deze Amerikaanse jazzlegende de charts met een melodie die letterlijk iedereen direct kon meeneurien. Goed voor een Grammy Award en een gigantische evergreen. Dit was Unheard met Java. Welkom in de tweede deel hier op je eigenzinnige radio, Radio Nova. Dit is Guus Niesing met Marina.

Wrap Your Arms Around Me uit 1983 is de bekende solo-hit van Agneta uitgebracht na het uiteenvallen van ABBA. Het romantische popnummer behaalde de eerste plaats in de Vlaamse hitlijsten. En dit is Wiltura. Zij gelooft in mij.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

Dit waren de absolute koningen van de Nederlandse feestmuziek. Je hoorde hier Donnie en Marco Schuitmaker. Hier mag alles, ook bij Radio Nova mag alles. Trouwens, tussen haakjes, alles. Dit is Richie Valens, 1959. Hij heeft

Je hoorde Dora, zij is de echtgenote en steun en toeverlaat van de bekende volkszanger Robert Pater op de vijfde rij. Dit is nog Yves Berendsen met vanavond.

Deze plaat is een van de meest hartverscheurende telefoongesprekken uit de popgeschiedenis. Dr. Hoek met Sylvie's moeder, een waar gebeurd verhaal, die hier in detail werd beschrijft hoe hij door de moeder van zijn grote liefde werd weggestuurd bij de telefooncel. Een klassieker uit het jaar 1972. Nog veel plezier met Radio Nova, eigenzinnige radio. Ik neem afscheid van jullie met de plaat van Jannes. Nog veel plezier, blijf luisteren en graag tot zaterdag. Ik vond

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweer interventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Niet de Rauw Albien. Ruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweer interventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dier. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Vidar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1999.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzaam.

Het gebeurde op een zondagavond, ergens in een donkere discotheek. Bij schemerlicht en wat lieve woorden raakte ik

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1999.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker. Onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden. Het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuze hits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

0: Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.